snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding 2 recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwde de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding 2 recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als 3e. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding 2 recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Chamich strandde op 15 seconden als 3e. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer open. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets. En eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt komende nacht gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. En begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.

0: Ik begrijp dat u nog moe bent als u dit de afgelopen nacht heeft gedaan. Dancing the Night Away van Vogue. Het is ruim 6 over 7. Goedemorgen. Welkom in een nieuwe aflevering van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Ik heb veel plaatjes en laat ons hopen weinig bla bla

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

In 1978 was ik 13 en toen keek ik vol bewondering naar John Travolta en Olivia Newton-John. Maar vooral naar Olivia Newton-John. Ja, dat zijn de eerste hormonen die begonnen te werken. En wat een succes was dat Grease, hè? You're the one that I want. Hier is Blondie met The Islands of Lost Souls.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Queen of Soul, Aretha Franklin op deze zaterdagochtend bij Radio Darmstadt, A Little Bit of Your Respect. En de George Baker Selection, die was er ook, met You're a Beautiful Rose in the Morning. Ja, maar je moet af en toe zo eens een complimentje geven aan u, madame.

Ashford & Simpson, Solid as a Rock was dat. We blikken eens even vooruit naar zondag 20 september. Om 14 uur vertrekt in het begin nog van Diest een gratis themawandeling onder het motto een tijdreis langs de gevels van de stad. En je ontdekt hoe het stadsbeeld door de eeuwen heen

Nou ja, Elvis Presley, hij zag het helemaal zitten toen met zijn Bossa Nova baby. Ja, je zou voor minder. Daarvoor Pretty Pollock, Pure, Stupid and Ugly, dat was Belgisch. Over Belgisch gesproken, Jolimer met een oude hit van Serge Gainsbourg. Je suis venu dire que je

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
4: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
3: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. En Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
5: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar met een mooi resultaat, dus kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
3: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: van een stevig begin gesproken op zaterdagochtend, maar dat moet kunnen. Bryan Adams, I Need Somebody. Goedemorgen allemaal, welkom beste vrienden in de ochtend. Deel 2 is dit en tot een uur of 10 blijf ik nog bij u.
1: Chris van Opstal.
0: Het zijn de Four Tops, If I Were a Carpenter. Ja, dan had ik hier niet gezeten, maar in mijn schrijnwerk.

0: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest. Ja.

prachtige album Bad Out of Hell. Paradise by the Dashboard Light. Beat Love was dat in 1978. En maar is te zeggen dat we van warme soep op koude patatten slaan. Dit is Nana Mouskouri. Oh.

schaduwdetails besparen en we willen ze ook niet weten, maar u begrijpt dat daar spannende spelletjes kunnen bijzitten. Level 42 in Love Games in 1981. Ik neem u mee terug, beste vrienden, naar 1976. Nummer 1 in Classics, Gamerstad. Want hier is Al Martino. Sometimes the world is a valley of

Van Jimmy Cliff en Hakuna Matata was dat. Zondag 27 september trekt een onschuldige hand in het Hof in Langdorp uit alle deelnemingsformulieren de winnaar van de fotowandelzoektocht van de stad Aarschot. De winnaar die kan dan ook een verwenontbijt winnen voor twee personen. Allee, we zijn benieuwd.

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Tasmin Ocha was dat in de Sleeping Satellite. Ja, maar die satellieten van de Musk, die moeten hier niet te veel slapen van boven, hè, want dan valt er van alles uit. We gaan met James Brown naar 9 uur.
1: I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
4: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
3: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
5: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag, denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
3: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: Ja, maar dat hadden ze graag gewild. Ja, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè. Gotta go home. Hey, ik ben hier net binnen, een man. En je hoorde Bonnie Ann. Dit is Bill Haley.
1: See you later, alligator.

0: Dit is Demerstad. Dit is hem. Demerstad.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

It is just the same old show on my radio. Ja, maar daar heeft u toch hopelijk geen klaar gevonden. De Selector was dat in 1980. Ja, het was 1979, 1980. Een beetje, hoe zeggen we dat, een randgevalletje was het. Ja. Je hoort nog eens wat op deze stad. En een echte classic van Adrian Gervais.

Het was op een bepaald moment voor heel wat artiesten en crooners in de mode om eens over een stad te zingen. Dat werden hits. Denk maar aan L.A. is my lady en New York, New York van Frank Sinatra. En die Sammy Davis Jr. die dacht, zal eens iets proberen over Detroit, over de Motor City. En voilà, en dat werd een hitje, hè, in 84. Hello Detroit, maar wel een hele leuke single. Dit is Wim de Kranen en het verhaal over Christine.

Ja, Brew and Peoples, don't stop the music. Dat waren we ook niet van plan. Een hele fijne ochtend. Welkom op deze zaterdag. De plannen al gemaakt voor dit weekend? Ja, wordt het een spannend weekend?

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenvormstraat 30, Alkeu.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Groep America, hele mooie platen gemaakt. Denk maar terug aan A Horse With No Name en The Border. Maar dit is misschien wel een van de allermooiste en niet eens hun grootste hit. Ventura Highway van America, 1972. We gaan naar het nieuws van 10 uur en naar Graffiti. Zometeen heb je hier nog Kylie Minogue en Gotta Be Certain.

0: het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
4: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
3: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: koning, hè, deze Mark Knopfler, de frontman van de Dire Straits. Dit was hun debuuthit uit hun gelijknamige debuutalbum The Sultans of Swing. En zo begonnen we op deze zaterdag, even over 10. 12 september zijn we intussen. Dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. En wij zijn samen tot 12 uur met een overzichtje van de activiteiten in Diest en omgeving in een samenstelling en een redactie van Frits van Perk. Een goeiemorgen.
1: Graffiti van

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silke

James, maar de versie van Phil Collins sloeg ook aan. Begin jaren 80 werd hij ook nummer 1 met de You Can't Hurry Love. Tot 1 uur vanmiddag kan je nog rondsnuisteren op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt op de antieke brokante en curiosa markt. Toegang is gratis. En tot 6 uur organiseert bloemenkwekerij Somers in Assent een tweede plukdag van appelen, getroffen door de hagel, maar nog steeds lekker om te eten. Er zijn ook hapjes en drankjes en je kan een bezoek brengen aan de stoeterij. Meer info op de Facebookpagina van Bloemenkwekerij Somers. En ga Jonas en Co. maar eens een hart onder de riem steken. En de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt houdt in zaal De Met in Tieltwingen een mosselfeest. Je kan ook kiezen voor fidee, stoofvlees of curryworst. De keuken is open tussen 11:30 en 3:00 en tussen 16:00 en 19:00. Dat allemaal voor de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt. En nu tijd voor de Foundations, want frontman Colin Young wordt vandaag 82. En de Foundations hadden een paar hits in de 70s, zoals deze, Baby, Now That I've Found You.

Een disco-klassieker van de Tramps, ook terug te vinden op de soundtrack van de dansfilm Saturday Night Fever, de Disco Inferno van de Tramps dus. Van 11:30 tot 14:30 en van 16:00 tot 20:00 organiseert de Gilde van Tielebuis in de Ketel in Kachevinne een eetfestijn met op het menu ook steek, stoofvlees, koninginnenhapje, veggie en curryworsten. Kaarten zijn te verkrijgen in de Diestse cafés, de Biertempel, het Bazeke, de Garage en Café Retro. Om 14:30 vertelt in het gasthuis in Aarschot een dansspektakel over het ontstaan van de nacht. Inkom daar €20. En vanavond om 19:00 wordt in het Begijnhof van Diest een nieuw cultuurseizoen op gang geschoten met een gangmaker showcase festival. Je wordt geanimeerd met muziek, humor en theater. En alle info vind je terug op ccdiest.be. Ook het volledige programma, zeker de moeite. En nu naar de band America, want frontman en een van de oprichters, Jerry Beckley, wordt vandaag 74. Dit is America met A Horse With No Name.

Ja, dat was twee keer Songfestival voor de fans. Eerst de winnaressen van 1985. De Noorse Bobby Sox met Let It Swing. En dit was Barbara Dex 1993 als piepjong meisje op dat Songfestivalpodium met Iemand als Jij. Het is een tijdloze classic geworden. Vanavond om 8:00 treedt Bert Bettes Voordekkers met zijn band The Vixen Five op in de Negger in Scherpenheuvel. Ze brengen een

Pourvu qu'elle soit douce, of natuurlijk ook dit nummer, dat later nog een hit werd voor onze Kate Ryan. Maar wij kiezen dus voor de originele van de jarige Mylène Farmer. Hier is Libertine.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En

0: Hij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Ja, dat was de song waarmee het 45 jaar geleden begon voor Kim Wilde. Je hoorde The Kids in America. In de Haldertstraat in Houwaard wordt dit weekend Houwaard Leeft gevierd. En vanmiddag om 1 uur kan je daar deelnemen aan de wijnloop. En om 19:30 vanavond begint de knollenquiz. Morgen kan je tussen 19:30 en 22:30 op weg voor de mountainbike toertocht. En na de middag is er animatie voor kinderen. Meer info vind je trouwens gewoon terug op de website van de gemeente Tieltwingen. Tieltwingen.be. En de Franse hoofdstad Parijs wordt deze dagen overrompeld door fans van Céline Dion. En dat is natuurlijk de start van 16 concerten die Céline Dion in Parijs zal geven. En vanavond is het de eerste in de rij. We gaan de fans al een beetje opwarmen met de titelsong uit Titanic. Op weg naar 11 uur, Céline Dion met My Heart Will Go On.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
4: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
3: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Kim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: Zinger uit het midden van de 80's. De band heette Go West. Het was hun enige hit, trouwens, nadien niks meer van gehoord. We Close Our Eyes. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti op deze 12e september. Nog tot 12 uur een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in Diest en omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Ik vormde in de 70s het duo The Two Man Sound. En dit was een van hun vele successen, Charlie Brown. En ze hadden zelfs succes tot in Zuid-Amerika toe met hun herkenbare exotische sound. En dan kijken we weer even op onze agenda voor vandaag. Dit weekend voor de verzamelaars vindt in Hangar 27 in Sint-Truiden de Collector Geeks plaats. Een verzamelbeurs van Limburg voor de collector. Je kan komen snuisteren en ruilen bij de standhouders. En er zijn ook foodtrucks en animatie voorzien. Meer info op collectorgeeks.com. En de Giro-jongens van Rillaar vieren aan de Kortakker hun 75-jarig bestaan. Vandaag is het terrein omgetoverd tot een openluchtmuseum met zomerbar en randanimatie voor kinderen. Om 4, 6 en 8 uur wordt er een documentaire getoond over de geschiedenis van de Giro. En morgen tussen 12 en 6 kan je deelnemen aan een Homo Universalis, waarbij teams het tegen elkaar opnemen. Zeker de moeite. En nu naar de man die 23 jaar geleden overleed, 12 september 2003. Johnny Cash werd er 71. Hij werd wel eens de Man in Black genoemd omdat hij altijd in het zwart gekleed was. Hij scoorde veel hits, vooral bij de country-liefhebbers. Hier is de Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

Wat klinkt die ABBA-sound toch geweldig, hè? Ook al was dit geen grote hit. Je hoorde Bang a Boomerang hier bij Radio Demestad. De Maagdentoren in Zichem, daar is een en al bedrijvigheid dit weekend, want daar gaan namelijk de torenfeesten door. Die beginnen om 6 uur vanavond met het middeleeuws kampement met kampvuurverhalen voor jong en oud. Deelnemers kunnen er overnachten in eigen tent of in een mobiel home en morgenochtend deelnemen aan een ontbijt. Om 10 uur morgen opent dan het kampement voor de kinderanimatie. En op de middag kan je je tegoed doen aan een middeleeuws eetfestijn. Om 1 uur is er dan de intrede en gaat de ambachtenmarkt van start. En doorlopend ben je getuige van het riddertoernooi. En ook nog van optredens van de dansclub Optimi en de fanfare Sint-Jans Vrienden. Ook gidsbeurten zijn ingelegd en er is gezorgd voor kinderanimatie. Toegang is gratis. Je moet enkel betalen voor het ontbijt en het middeleeuws eetfestijn van de zondagmiddag. Dat kan allemaal via een link die we op onze agendapagina hebben gezet. shop.stamhoofd.be/torenfeesten2026. Maar je kan dat gewoon nalezen dus op onze website en je klikt door naar de agendapagina. En nu een nummer dat we kennen ook van de Marmalade, maar wij kiezen voor The Beatles.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem.

Een nummer dat ook een hit werd voor de reggae-band Maxi Priest. Ook voor Jimmy Cliff. Maar dit was de originele uitvoerder, Cat Stevens. Die had er een, eigenlijk maar een klein hitje mee. Maar hij schreef het nummer wel. Dus zal die er ook wel heel veel auteursrechten aan verdiend hebben. The Wild World van Cat Stevens. En dan hebben we voor jullie de sportagenda voor vanavond. Er wordt gevoetbald om 19:30. Keiberg tegen RWL Sport A. Langdorp ontvangt Binkom B. Linkhout neemt het op tegen Bovelingen. Bovelingen opheers. En Halen speelt een derby tegen FC Beringen. Om 19:15 is er Paal ter Vamt tegen Peer. En de zaalsporten beginnen ook dit weekend. Basketbal om 20:00. GSG Aarschot Bertum. Om 20:30 Klem Scherpenheuvel tegen Kortenberg. En Toyota Wouters Diest Leuvenbergs C. Volleybal om 20:30. Golazzo Averbode Axel Achel B. liever. En Bevo Geet Bets Helios Zonhoven. En bij de vrouwen is er de derby tussen Golazzo Averbode B en Golazzo Averbode A.

0: beuh, doet er iets aan.
1: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenvormstraat 30, Alke.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
8: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
9: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
10: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be.

Nou, dat is kippenvel, hè? Neil Diamond en de Solitary Man. Ik wil jullie al warm maken voor de Open Monumentendag morgen. In Diest kan je onder andere kerken, militair erfgoed, natuurpunten en kunstenaarswoningen verkennen. De rondleidingen zijn gratis, maar je moet wel inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Alle info op openmonumentendag.be/diest. En op de grote markt van Aarschot vindt er een verkenningstocht plaats morgen om 14:00 met de torens van Aarschot en de oude vestingen als onderwerp. Je wordt daarbij begeleid door de stadsgidsen liever. En tussen 14:00 en 17:00 kan je tijdens de Open Monumentendag in Wersbeek lokaal erfgoed ontdekken bij een gegidste rondleiding. En blikvanger is het stukwerkplafond van de Sint-Quirinuskerk. En voorts gaat de aandacht naar de pastorie en de tiendenschuur. Meer info op de website van de gemeente bekkevoort.be. En nu naar de mannen van Kansas. Dat is ook altijd mooi natuurlijk, hè? Een one-hit wonder in 1978. Dust in the Wind.

Ja, dat is ook zo'n kippenvelplaatje, hè? Dust in the Wind van Kansas. Dit was Graffiti op zaterdag. Zometeen dan is er de Flashback Top 30 met Herman de Graaf. En hij neemt je mee terug naar 1983 vandaag. Morgen is er de zondageditie van dit programma om 10 uur. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. En wij hebben de Pebbles nog voor jullie en deze Seven Horses in the Sky. Smakelijk eten en tot morgen! We'll be right back.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
4: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een even wichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
3: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd. Onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

nog even hartelijk dank zeggen tegen de collega's van Graffiti. En dan kunnen wij nu weer terug de tijd induiken naar in dit geval 10 september 1983. Een jaar waaruit er hopelijk weer herinneringen komen op borrelen waarvan je niet eens wist dat je ze nog had. Aan Madonna bijvoorbeeld, die in deze maand haar eerste single uit haar debuutalbum uitbrengt. Of misschien won je wel een mooie geldprijs met de Presto, het allereerste krasspel van de Nationale Loterij. Of raakte je net als Quincy Jones en Michael Jackson in vervoering door de volgens hen mooiste melodie ooit geschreven. Die was trouwens van de hand van Steve Porcaro van Toto en komen we straks tegen op 21. Maar beginnen doen we uiteraard op 30 en die komt uit Italië en is van Ricky e Poveri met Mamma Maria.

De eerste van maar liefst 10 nieuwkomers vandaag was van Ricky E. Poveri. Dat in tegenstelling tot wat je zou kunnen denken geen duo was, maar een trio. Eerder waren ze zelfs met 4, maar een van de zangeressen stapte eruit om een solo-carrière te beginnen. Dat was Mama Maria, dat ook nog ooit gebruikt werd in een reclamespotje voor Parmigiano-kaas. En in een ver verleden ook nog eens gecoverd werd door Willy Sommers. Ricky E. Poveri kwamen er nieuw mee binnen op 30. En dit zakt van 25 naar 29 en is de allerlaatste grote hit in onze top 30 van 10cc.

0: Voor het eerst sinds lange tijd scoorde 10cc nog eens een echte top 30 hit. En dus ook voor het laatst. Ze brachten intussen nog wel platen uit, maar een echte grote hit van het kaliber Dreadlock Holiday zat daar niet meer bij. Het best kwamen ze nog in de buurt met Feel the Love, dat overigens voorzien werd van een videoclip door ex-groepsleden Kevin Godley en Lol Cream. En waarmee 10cc hier zakte van 25 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: De maand september begint 38 jaar geleden dramatisch als Rusland een Zuid-Koreaans vliegtuig dat zich in het Russische luchtruim bevond neerschiet. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. Volgens de Russen ging het om een spionagevlucht, maar meer waarschijnlijk is dat er aan boord van de Boeing een tikfout gemaakt werd bij het programmeren van de navigatiecomputer. Daardoor zou de Boeing per ongeluk in het Russische luchtruim terechtgekomen zijn. En op 2 september worden in het casino van Kapellebrug, net over de grens in Zeeland, 13 Belgen opgepakt die het verboden spel Golden Ten aan het spelen waren. Het spel is razend populair, maar verboden in gevolge de wet op de kansspelen. En dan tijd voor een zangeres die we het best kunnen omschrijven als meeslepend, sexy en zwoel. Met dank aan haar stem die eigenlijk veel te laag is voor een vrouw. Maar Grace Jones maakt er wel haar handelsmerk van en zakt van 21 naar 28 met het nummer dat nog het best bekend is van Edith Piaf uit 1947. La Vie en Rose.

Paris Latino is nog steeds een van de grootste Franse klassiekers uit de jaren 80, die in de zomer van 83 het levenslicht zag. En de debuutsingle was van het trio Bandolero, dat in de jaren 70 nog regelrechte punkmuziek maakte. Maar toen met het verdwijnen van de Sex Pistols ook de punk verdween, stortte Bandolero zich op de funk en disco en hadden kortstondig succes met Paris Latino, dat hier nieuw binnenkwam op 27. En de prijs voor de lelijkste maskers van 1983 gaat naar Pink Project en doet zowaar denken aan de metalheads van Slipknot. En om dit goed te begrijpen zou u het bijhorende filmpje maar eens moeten opzoeken op YouTube. Groot verschil is evenwel dat Pink Project pure Italo-disco fabriceert door Jeopardy van de Greg Kinn Band en Billie Jean van Michael Jackson in één medley te gieten. Ze komen er nieuw mee binnen.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. De Flashback Top 30. Top 30, 30. Herman de Graaf.

In de maand juli was Octopussy, de 13e James Bond-film met Roger Moore als 007, in première gegaan. En voor de titelsong kwamen de makers dit keer terecht bij Rita Coolidge. Zij werkte in het verleden als achtergrondzangeres bij onder meer Eric Clapton en Joe Cocker, maar brak in de 70s door met hits als We're All Alone en Higher and Higher. Maar de grootste hit op haar konto was toch All Time High, dat deze week twee plaatsen steeg van 27 naar 25. En nu we toch al iets meer dan 20 minuten bezig zijn, mag eindelijk de kurk van de fles voor een glas.

0: Dat waren aangename reggae-klanken waarmee UB40 in de vroege jaren 80 het uitzichtloze bestaan van vele werkloze jongeren een beetje probeerde op te vrolijken. Al was het nu ook weer niet de bedoeling dat die van 's morgens tot 's avonds gingen wijnen, wijnen, wijnen. Om er eens de termen te gebruiken van Martin Meiland. UB40 kwam met hun versie van deze Neil Diamond-klassieker nieuw binnen op 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 4 september wordt in het dorpje Angros in de provincie Henegouwen de motocross der naties gewonnen door de Verenigde Staten. Maar onze Belgische ploeg kon voor eigen publiek toch nog mooi tweede worden en bestond toen uit Erik Geboers, Georges Chaubet, André Vrooman en André Malherbe. En nog op 4 september mag de Amerikaan Greg LeMond in Zwitserland de regenboogtrui aantrekken als hij de nieuwe wereldkampioen wordt in het wielrennen. De Nederlander Adrie van der Poel, vader van Mathieu, wordt tweede. De Ier Stefan Roach, derde. En verder toch ook nog twee Belgen in de top 10. En dat zijn Claude Criquelion op plaats 5 en Jean-Luc Van den Broeke, de latere ploegleider, op plaats 7. Terug naar de lijst nu van 10 september 1983 met het New Yorkse trio In Deep, dat eerder dat jaar nergens ter wereld beter deed dan in Vlaanderen, waar ze met Last Night the DJ Saved My Life 1 week op 1 gestaan hadden. En dit is de opvolger die hier 3 plaatsen zakt van 20 naar 23 en over een van de kleurrijkste figuren uit het Wilde Westen gaat. En dat is niemand minder dan

Vorige week maakten we in de lijst van 1976 mee hoe ze afscheid moest nemen van haar geliefde in Dr. Bernard. Maar kijk, 7 jaar later brandt het liefdesvuur opnieuw bij Bonnie Sinclair in Sla je arm om me heen. Een vertaling van Wrap Your Arms Around Me van Anita Velskok door Benny Nijman. Waardoor de immer ravissante zangeres voor het eerst sinds lang nog eens torenhoog in onze top 30 stond. Vandaag zakte ze van 17 naar 22. En dan nu het nummer waar ik het eerder al over had, dat in 81 geschreven werd door Steve Porcaro van Toto. Hij nam het zelf op als demo en die kwam 1 jaar later ook aan de oren van Quincy Jones en Michael Jackson, die allebei vonden dat dat de mooiste melodie was die ze ooit hoorden, waardoor ze meteen beslisten dat die ook op Thriller moest komen. En zo geschiedde. Het wordt uiteindelijk de 5e single uit dat klassiek geworden album van Michael Jackson, die hier binnenkomt op 21. En dan hebben we het uiteraard over Human Nature.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
5: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertse straat nummer 8.
4: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND inhalen.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
10: CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
11: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Dit kwam uit de soundtrack van de film Flashdance, waarop het nummer per toeval belandde. Want Michael Cimbello, voorheen vooral bekend als gitarist van Stevie Wonder, had het eigenlijk geschreven voor een horrorfilm. Maar zijn echtgenote stuurde het stiekem ook naar de producers van Flashdance, met de gekende gevolgen. She's a Maniac werd een wereldhit die deze week wel stilaan zijn beste tijd gehad heeft en zakte van 9 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 8 september overlijdt de Nederlandse cabaretier Wim Kan aan de gevolgen van een onbehandelbare tumor. Hij is een van de grootste cabaretiers die Nederland ooit gekend heeft. Op 9 september gaat een van de grootste en langste stakingen uit de Belgische geschiedenis van start als het spoorwegpersoneel van Charleroi het werk neerlegt. Ze doen dat uit protest tegen de begroting die voor 1984 was opgesteld en waarmee de regering Martens V een hard besparingsbeleid wil introduceren. Al snel sluit ook de rest van de openbare sector zich aan bij deze staking, waardoor het land zo goed als lam ligt tot 23 september. Behalve dan de BRT, want op 14 september eindigt het eerste seizoen van de talkshow Met Mike in Zee, met Mike Verdreng, die een belangrijke rol speelde in het genre talkshow in het Vlaamse televisielandschap. In die laatste uitzending vanuit Middelkerke waren de gasten onder meer Rob de Nijs, Nonkel Bob, Herwig van Hoven en de twee Belgen. Door nu met Glad to Know You, een nummer dat Jess Jankel, vooral bekend als gitarist van Iron Jury, 2 jaar eerder al voor het eerst had uitgebracht. Voor hem werd het geen hit, in tegenstelling tot de versie die hier binnenkomt op 18, en die is van Kitty Grant.

Deze drie broers kwamen uit Canada, maar weigerden in de koude Canadese winters, in tegenstelling tot hun meeste andere landgenoten, om met een hoofddeksel rond te lopen. Vandaar de groepsnaam Man Without Hats, die meteen met de eerste single uit hun debuutalbum een grote hit scoorde. Met dank aan MTV, waar de kleurrijke videoclip bij Safety Dance om de haverklap te zien was. Het nummer waarmee ze hier 11 plaatsen doorstegen van 28 naar 17. Het was in de vroege jaren 80 eerder uitzonderlijk dat een Belgisch artiest de kans kreeg om met een internationale ster een plaat op te nemen. En al zeker geen beginnend artiest. En dus was het des te opmerkelijker dat het onbekende 16-jarige Waalse zangeresje Nathalie de hulp kreeg van New Wave-icoon Peter Godwin en George Kadjenus van Sailor. Samen schreven en produceerden zij Mon Coeur qui craque voor de Franstalige markt, terwijl bij ons de Engelse versie een grote hit werd. En die stijgt hier van 22 naar 16. Dit is Nathalie en My Love Won't.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

Eerder in 83 stond Billy Joel 3 weken op 1 met Goodnight Saigon. En deze Motown-achtige Tell Her About It uit zijn klassiek geworden album An Innocent Man was daarvan de opvolger, waarmee hij in deze lijst inmiddels de 8e van 10 nieuwkomers was. Nog 2 te gaan dus, waarvan de hoogste straks binnendondert op 8. En dat is uiteraard nog steeds in de Flashback Top 30 van 10 september 1983. Goedemiddag en welkom terug voor nog meer nostalgische klanken van 43 jaar geleden. En deze zal je ongetwijfeld ook niet onbekend in de oren klinken van Hans de Boy.

0: Wie de voorbije weken bij de les was, weet inmiddels wie de synthesizerpartijen voor zijn rekening nam op Annabel van Hans de Boy. Want we hadden het er 2 weken geleden al over toen de groep Nova opdook in een lijst uit 82. En het was inderdaad ook die groep die hier een niet onbelangrijk aandeel had op deze grootste hit uit de carrière van Hans de Boy. Een lied dat trouwens ook voor inspiratie zorgde voor de titel van zijn boek Het wordt niet zonder jou, waarin hij flink met modder gooit naar mensen waarmee hij in het verleden samenwerkte. Onder meer voor Annabel, waarmee Hans de Boy bleef zitten op 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: In september 83 is de bende van Nijvel bijzonder actief met drieste overvallen en aanslagen. Op 10 september vallen ze binnen bij een textielbedrijf in Temse, waar 1 dode valt en ze 7 kogelwerende vesten buitmaken. 1 week later, op 17 september, is er dan de beruchte overval op de Kolruit van Nijvel. Daar vallen 3 doden, 1 agent en een koppel dat er toevallig aan het winkelen was. Ook op 17 september wordt Vanessa Williams de allereerste zwarte Miss America, maar moet 10 maanden later haar kroontje weer inleveren als er naaktfoto's van haar opduiken in een blootblad. Later zal ze wel nog een succesvolle film- en zangcarrière uitbouwen met onder meer de hit The Right Stuff. En 1 dag later, op 18 september, verschijnt Kiss voor het eerst zonder make-up in een interview op MTV ter promotie van hun nieuwste album

Canada en bleek uiteindelijk een one-hit wonder te zijn. Al hebben ze het later in 83 nog geprobeerd met Message on the Radio. Maar die is intussen iedereen allang weer vergeten. Transix was dat, die nog een flinke nazomerhit scoorde met Living on Video. Dat twee plaatsjes vooruitging van 15 naar 13. En ook Rod Stewart doet met zijn op eikenhout gerijpte stem nog steeds mee in 83 en brengt met Body Wishes zijn 12e studioalbum uit. En daarvan was dit een van

Naast muziek, voetbal en vrouwen heeft Rod Stewart ook nog een minder vaak belichte passie. De Flashback, top 30. Nee, niet deze top 30, wel modeltreinen. Zo bouwde hij meer dan 26 jaar aan een enorme modelspoorbaan van zo'n 450 meter lang in zijn huis in Los Angeles. Eentje die ongetwijfeld ook heel wat centen zal gekost hebben. Maar dat is uiteraard geen probleem voor Rod Stewart, met een carrière die inmiddels alweer bijna 60 jaar overspant en waarin hij heel wat hits had, zoals Baby Jane, dat in deze lijst de 9e en voorlaatste nieuwe was op 12. En op 11 de wederopstanding van de rockabilly met alles erop en eraan, van contrabas tot vetkuiven. Dat kunnen alleen maar de Stray Cats zijn met hun derde hit in Vlaanderen, She's Sexy and 17.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Top 30 Flashback.

dat best wel eens over haarzelf zou kunnen gaan. Want ook Kim Wilde is in 83 een felbegeerd blondje. Net als haar grote filmidool Marilyn Monroe, dat was in de jaren 50. En die dan ook de inspiratiebron vormde voor deze single. Meteen de voorbode van haar derde album dat in het najaar zal uitkomen. En dat was nodig, want het was intussen al maanden stil rond Kim Wilde. Met Love Blonde zakte ze van 7 naar 10. En ik kan me best voorstellen dat heel wat jonge mannen van toen dit tegen haar hadden willen zeggen. I love you.

0: Dit kwam uit Zwitserland, waar de band Yellow in de vroege jaren 80 experimenteerde met samples en synthesizers. En zo uitgroeide tot pioniers van de elektronische muziek. En af en toe leverde dat een hit op, zoals The Race in 88 en deze die 5 jaar eerder in onze top 30 stond. Dat was I Love You, vorige week 23 en deze week 14 plaatsen doorgestegen van 23 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Met dit keer een aantal overlijdens. Zo sterft op 24 september Jan Verbraeke op 60-jarige leeftijd. Hij was samen met Bobby Aanschoepen een van de populairste Vlaamse slagerzangers van de jaren 50. Eén dag later, op 25 september, overlijdt koning Leopold III tijdens een hartoperatie. Hij regeerde België vanaf 1934 tot 1951. Toen moest hij als gevolg van de koningskwestie aftreden ten gunste van zijn oudste zoon Boudewijn. De vierde koning der Belgen werd 81. En op 26 september sterft de populaire Franse zanger Tino Rossi. Bij zijn overlijden werd geschat dat hij wereldwijd zo'n 250 miljoen platen verkocht had. Hij overleed aan alvleesklierkanker en werd 76.
2: Goedemiddag. Nieuw.

vers vinyl in deze top 30 met Rigera en Vamos a la Playa. Op naar het strand dus, zoals een goede maand geleden ook duizenden Marokkanen naar het strand van de Spaanse enclave Ceuta trokken. Maar dat bleek uiteindelijk lelijk tegen te vallen daar. Minder tegenslag had Rigera toen ze hiermee in 83 een grote zomerhit scoorde, die in deze lijst als tiende en hoogste nieuwe binnenkwam op 8. En dit is op weg naar 1 week nummer 1. Het zijn de Starzone 45 met dit keer de medley van de Star Sisters.

Dat was zowat de laatste succesvolle Starson 45 medley... die inmiddels van bedenker Jaap Eggermond een multimiljonair gemaakt had. Hij kwam op het idee voor deze single toen hij 1 jaar eerder Patricia Pai, haar zus Yvonne Keely en hun moeder een medley van de Andrews Sisters zag zingen in de tv-show van Yvonnie. En dat leidde uiteindelijk tot deze medley van de Star Sisters, die na 13 weken zakte van 6 naar 7. En dan zijn we toe aan een nieuwe nummer 6 dus, van een groepje tieners uit Leiden die eerder in 83 vanuit het niet de hitlijsten veroverd hadden met Comment ça va. Ze stonden er zelfs 5 weken mee op nummer 1. En ook deze opvolger doet de kassa weer rinkelen voor de Shorts, die bovendien de snelste stijger zijn deze week, want ze springen maar liefst 20 plaatsen vooruit, van 26 naar 6 met Je suis tu es.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze is onlosmakelijk verbonden met de zomer van 83, waarin Mike Oldfield en Maggie Reilly 4 weken op 1 stonden met Moonlight Shadow, waarvan de tekst zou verwijzen naar de moord op John Lennon. Al zegt Mike Oldfield dat dat onbewust was en zich vooral had laten inspireren door de film Houdini met Tony Curtis. Hoe dan ook, een grote zomerhit was dit zonder twijfel, die deze week wel stilaan zijn beste tijd gehad heeft. En

0: Voor het eerst in 12 jaar, na de 40ste symfonie van Mozart door Waldo de los Rios, stond er in Nederland opnieuw een klassieke compositie in een popjasje op nummer 1. En daarvoor verantwoordelijk was de Nederlandse fluitiste Berdien Stenberg, die zo een niet geringe bijdrage leverde in het meer toegankelijk maken van klassieke muziek dankzij Rondo Russo. Dat gebaseerd was op een klassiek stuk van de Italiaanse componist Mercadante. Bij ons redden ze het net niet op nummer 1 en zakte deze week van 3 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 25 september ontsnappen 38 IRA-gevangenen uit de nochtans zeer streng beveiligde en beruchte Mace-gevangenis in Noord-Ierland. Nadat ze in de voorafgaande maanden vuurwapens hadden binnengesmokkeld, kaapten ze die dag een vrachtwagen die het complex was binnengereden om voedsel te leveren en reden ermee naar buiten. Tijdens deze actie kwam één cipier om het leven. Deze ontsnapping was de grootste gevangenisuitbraak in de Britse geschiedenis. En op 26 september voorkomt een officier van het Sovjetleger een mogelijke nucleaire oorlog. Door een storing gaf het Russische waarschuwingssysteem onterecht aan dat de Verenigde Staten 5 kernraketten hadden gelanceerd. Maar gelukkig vertrouwde de Russische officier het systeem niet en maakte de juiste inschatting dat het om vals alarm ging.

samen met het succes van IOU nam ook de populariteit van het breakdansen toe. En de muziek van Freeze was daar uitermate geschikt voor. Zodanig zelfs dat IOU ook gebruikt werd in de breakdancefilm Beat Street. Freeze wisselde van plaats met Berdine Stenberg en steeg van 4 naar 3. En op 2 een toekomstige nummer 1 van Ryan Paris. Want nadat de aanvoer van discoproducties uit de Verenigde

De Staten nagenoeg stilgevallen was, wierp Italië zich op als bakermat van de nieuwe dansmuziek. En dus veroverde Italo-disco zowat heel Europa. En dit was een van de grootste hits, Dolce Vita.

Ryan Paris was het pseudoniem van Fabio Roscioli. Goed voor 3 weken nummer 1. Maar niet op 10 september, want dan moet hij tevreden zijn met het zilver. Al was hij wel 6 plaatsen gestegen. En wie hij nog 1 keer moet laten voorgaan, hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 Kim Wilde en Love Blonde. 9 Yellow, I Love You. 8 Rigera, de hoogste nieuwe van deze week met Vamos a la Playa. 7 de Stars on 45, Proudly Presents the Star Sisters. De snelste stijger vonden we op 6 deze week en was van de Shorts met Je suis tu es. 5 Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow. 4 Berdine Stenberg, Rondo Russo. 3 Freeze, I.O.U. En op 2 Ryan Paris met Dolce Vita. En ook voor de nu volgende zangeres was het leven goed in 83, want zij staat op...

0: nummer hoorden we eerder al in de versie van Bonnie Sinclair. En ook Wendy van Wanten waagde er zich ooit aan. Bij hen heette het Sla je arm om me heen. Maar dit is de enige echte originele van Agnetha Veldskok. Zij staat vandaag op nummer 1 met Wrap Your Arms Around Me. En dus mag voor ons de kurk nu terug op de fles. En zeggen wij graag tot volgende week.
1: Nummer 1!

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhzhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: Patrick Olie en Sylvester en Do You Wanna Funk? Dat wou ik nog even vragen aan Herman de Graaf, maar hij blijkt al de deur uit te zijn. We moeten hem nog bedanken voor zijn prachtige flashback top 30 van daarnet.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Siesta, ook weer op deze zaterdag. We zijn de 12e september. Wat fijn dat je bent afgestemd op Radio Demerstad. We draaien nu Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Ja, wat zouden we zijn zonder jou?

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: David Bowie met uiteraard een zelfgeschreven nummer. Maar ook John Lennon die had daar een handje aan toegestoken. Dit nummer, Fame, kwam uit 1975. En nu is het weer tijd gaan worden voor een leuke rubriekje elke dag in Siesta. De feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. En dat betekent dat we eens gaan kijken in de geschiedenis wat er zoal gebeurde op 12 september. De Britse premier David Cameron die biedt op 12 september 2012 nabestaanden excuses aan voor de Hillsborough-ramp van 1989, waarbij 96 supporters werden doodgedrukt op een overvolle tribune. En tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards op 12 september 2010 baart Lady Gaga opzien door in een jurk gemaakt van vlees met bijhorende laarzen en hoofddeksel te verschijnen. Ze wint in totaal 8 awards. En op 12 september 1977 overlijdt in een politiecel in Pretoria student Steve Biko. Bij zijn begrafenis zijn 15.000 mensen, ook diplomaten uit 12 westerse landen. Een lijkschouwing wijst uit dat hij gestorven is aan een ernstig hersenletsel en inwendige kneuzingen. En de toenmalige Amerikaanse president Kennedy kondigde op 12 september 1962 aan dat voor het einde van het decennium de Verenigde Staten van Amerika een mens op de maan zullen hebben gezet en dat hij ook weer veilig terug zal keren op aarde. En inderdaad, in 1969 zijn Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen die op het maanoppervlak wandelen en een paar dagen later ook weer veilig op aarde landen. Ja, heel belangrijk.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En Kennedy had zijn belofte dus waargemaakt.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ik vind van niet, maar ja, als hij dat zelf zegt, wie ben ik dan om hem tegen te spreken? Just another guy, dat was Cliff Richard.
1: Het weerbericht.
0: Het blijft droog vandaag. De maximaal schommelen tussen 18 en 23 graden. Morgen trekt en sleept er een storing over het land en wordt het zwaar bewolkt met regen en buien en maximaal tot 21 graden. Maandag kan er uit de lage wolken wat motregen vallen, maar in de loop van de dag vergroot dan opnieuw de kans op een bui. Het wordt dan wel 24 graden. En dinsdag begint de dag met veel zon. In de loop van de namiddag en avond komt er regen en buien. Bij maxima dan tussen 21 en 25 graden. Vanaf woensdag blijft het wisselvallig, maar het wordt dan wel frisser.
1: Jan de Groot, Radio Demenstaat.
0: En nu op de radio, de radio's.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
8: De nummer 1 in Classic Hits. Classic Hits. Wow. Wow. Wow.

0: Michael Jackson en kijk eens aan, Another Part of Me.
1: Jan de Groot.
0: Straks om 3 uur, over een kwartiertje, is er weer een update van het nieuws hier bij Demerstad. Laat ons nu misschien samen met Lori Spee al een beetje de hoofdpunten overlopen. Good news, bad news, we gaan er niet ver naast zitten.

Ja, 23 graden voorspeld vandaag en droog weer. Laat ons het zomers gevoel een beetje vasthouden, ook met de muziek. Jen en Dean draaiden we met Surf City, nummer uit 1963. Zoals gezegd, zometeen een update van het nieuws. Daarna Siesta, deel 2. We kijken er al naar uit. Ik hoop dat u erbij blijft. Nu nog Nick Kamen. En Loving You is Sweeter Than Ever.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Dat zegt journalist Rob van Herk.
4: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
3: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerde vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer geschreven door het legendarische duo Chin & Chapman. Het werd uitgebracht vroeg in 1974, in de maand januari van dat jaar. Later in dat jaar zouden ze ook nog scoren met Lonely This Christmas en Oh Boy. Ik heb het over de groep Mud. Je hoort de Tiger Feet.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom allemaal in het tweede gedeelte van deze Siesta, met straks een heel opmerkelijk en leuk speciaal nieuwsbericht. Blijf zeker luisteren. Over een half uurtje is er trouwens ook koffiepauze. Nog een reden om te blijven. En de classic hits, die zijn er ook. Dusty Springfield komt eraan. In private.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Massara met deze bekende discohit uit 1979, dat was Margarita. Eigenlijk staat de plaat ook bekend met zijn volledige titel en die willen we u uiteraard bij deze niet onthouden. Dat was Margarita, Love in the Sun.

0: Love in the Sun, maar het kan ook nog op andere plekken. Ja, ja, ja. Een bewoonster van een huis op Bali die een religieus offer wilde gaan neerleggen, zag een koppel die bezig waren met een stomende vrijpartij op de oprit van een huis. Ondanks haar waarschuwingen ging het stel onverstoorbaar 15 minuten lang door. Wat het koppeltje echter niet wist, is dat ze werden gefilmd door een beveiligingscamera. Die beelden kwamen online te staan en ja, wat denk je, die gingen meteen viraal. Toen de man enkele dagen later op de luchthaven op zijn vliegtuig richting Australië wilde stappen, toen sloegen douaniers toe op basis van een opsporingsbericht. De toerist riskeerde tot een jaar celstraf voor openbare zedenschennis.
1: Amai, amai.
0: Maar de bewoner die heeft besloten om geen strafrechtelijke klacht in te dienen. Hij zegt te begrijpen dat het allemaal per ongeluk gebeurde omdat ze dronken waren. En ze kwamen trouwens net uit een beachclub. De buurt eist nu wel dat er een traditionele Balinese reinigingsceremonie op de oprit wordt gehouden om de spirituele rust te herstellen. Na 2 weken in immigratiedetentie te hebben doorgebracht, werd de Australiër uiteindelijk op 8 september het eiland uitgezet. Hij kreeg een inreisverbod van 10 jaar en de identiteit van de vrouw in kwestie die daar op de oprit in bikini stond, die identiteit is tot op heden niet bekend.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Ja, ik ben daar niet mee akkoord wanneer we zo richting 3:30 gaan hier bij Demerstad elke dag. Dan moet de klok niet teruggedraaid worden, want dan is het eindelijk tijd voor iets waar ik naar uitgekeken had. En dat is onze koffiepauze.
1: Daar is de koffie!
0: Voilà, hij komt er al aan en we gaan ervan genieten. Ik hoop dat u mee kan doen. We draaien ondertussen 3 plaatjes. John Fogerty, dat is de eerste, met The Old Man Down the Road. En laat de koffie smaken allemaal.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Narada, Michael Walden en Patty Austin met Gimme, Gimme, Gimme. En ondertussen blikken wij een beetje vooruit naar eind volgende week. Vrijdag dan brengt Collectief Overal op het Museumplein in Aarschot de theaterproductie Margriet. Het gaat over twee dames die speuren naar wat er echt gebeurde in een gruwelijke nacht toen 5 rovers hun herberg binnendrongen. Dat is allemaal voor vrijdag 18 september om 8:00. En volgende week zondag 20 september dan vertrekt in het Begijnhof van Diest een gratis themawandeling onder het motto Een tijdreis langs de gevels van de stad. Je kan daar ontdekken hoe het stadsbeeld door de eeuwen heen varieerde. Er kunnen maximaal 25 personen mee. Inschrijven is dus noodzakelijk. Dat kan via themaroute Diest. De wandeling is dus zondag 20 september. Ze vertrekken om 14:00. Dan gaan we dansen. Dat is dan weer wat anders. Ik heb het over deze plaat van Clouseau. Oh.

0: Verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, die

allemaal meegezongen, dan hebben we ook allemaal het goede gevoel te pakken. Hè. We are the champions, dat was Queen. Nog een kampioen, die is er zometeen na 4 uur hier bij Demerstad. Dat is Guy de Zwart, blijf dus zeker luisteren. Dit was de zaterdagse siesta. Heel graag, tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. De middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
4: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
3: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: heerlijk binnenkomen is dat de Jay Giles Band met Centerfold uit 1981 nog altijd een absolute energizer als vieruurtje.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Een hele fijne namiddag. De kop is eraf. Mijn naam is Guy de Zwart en ik neem je de komende 2 uur mee door de lekkerste classic hits. Zeker blijven luisteren, je gaat er geen spijt van krijgen.

0: Ja, hand.
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, hebben we nog een volle week werk hier op de werf?
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
7: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Eén ding is zeker, dit ging niet over mij. De functie dansen ontbreekt duidelijk in mijn softwarepakket. Of er moet een serieuze bug ingezeten hebben, dat kan ook natuurlijk. Echt waar, ja, mijn benen die durven zelfs in de knoop slaan bij extreem dansbare muziek. Ik ben dan ook stik jaloers op die mensen die een virtuoos kunnen zijn op de dansvloer. En daarom voor de topdansers onder jullie heb ik hier iets waarop jullie je kunstjes kunnen uitoefenen. Buzz, buzz, a diddle it. Dit is Matchbox.

Radio Demerstad, fijn dat je weer meeluistert op deze zaterdagnamiddag. Lou en de Hollywood Bananas waren dat met Kingston, Kingston over de hoofdstad van Jamaica. We hadden het daarnet al even over mijn desastreuze danstalenten. Wel, wat ik heel goed kon vroeger was stiekem dansen. In gedachten met iemand een dansje placeren. Hebben we dat allemaal niet eens ooit gedaan?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

zomer loopt dan wel op zijn einde, maar de zomerse muziek die blijft klinken op de radio. Miami Sound Machine met Dr. Beat. En zometeen Ice House met Crazy. Maar eerst gaan we eens kijken naar de activiteiten voor volgende week. Zaterdag 19 september, meer bepaald om 18 uur, wordt op het festivalterrein langs de oude Tiense baan in Scherpenheuvel-Zichem Low for Life afgewerkt. Zaterdag treden daar onder andere K3, Iron Blommaert, Berre, Jasper Steverlink en Raymond van het Groenewoud op. De opbrengst gaat naar het onderzoek van de spierziekte ALS. Zondag 20 september dan organiseert Natuurpunt aan de Molenkouter in Geetbets een natuurwandeling over 3,5 kilometer door het gebied Aronshoek. De ochtendwandeling start om 9 uur, de middagwandeling om 14 uur. En ook zondag 20 september om 13:30 en om 16 uur beleef je in Den Egger in Scherpenheuvel de Maya Show. Wanneer Emily in slaap valt, verandert haar tuinhuisje in een levensgroot insectenhol.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbots Reizen, uw garantie voor een droomvakantie.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
11: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Je kon het lezen in de pers. Vorige week zijn in Zürich opnieuw de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Ja, dat zijn die ludieke tegenhangers van de echte Nobelprijzen. Ze worden elk jaar uitgereikt voor bizarre en opmerkelijke wetenschappelijke onderzoeken. De bedenkers van de prijs willen laten zien dat wetenschap niet altijd saai is, zoals vele mensen denken. En heel interessant is dat allemaal, want zo was er in 1999 een onderzoek dat aantoonde dat zwangere vrouwen in Gambia 2 keer zo vaak door malaria-muggen worden gebeten als niet-zwangere vrouwen. Dit bleek te maken te hebben met een hogere lichaamstemperatuur en een groter volume aan de uitgeademde lucht die CO2 bevat. En daar komen muggen dus op af. De Ig Nobelprijzen worden volgend jaar trouwens uitgereikt in Antwerpen. Tell me

Het duo Shepstone en Dibbins met het nummer over Shady Lady, een loesje vrouw. Ik heb eens opgezocht uit curiositeit waarom ze over die vrouw spreken, wat de context van dat nummer was. Nu bleek toch niet dat die Shepstone dat gewoon voor zijn vrouw heeft geschreven. Ja, komt daarmee thuis. Die man die heeft ook zijn beste dag niet gehad, denk ik. Zo, ik heb me ondertussen snel even omgekleed, strak in het pak en das aan, want we krijgen net voor 5 uur hier bezoek van de grote bazen. De chairman of the board zijn hier. Gedraag je dus maar, hè.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
4: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten, om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
3: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via SmartSchool. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
5: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
3: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.

Roger Glover. Naast zijn werk met Deep Purple bouwde hij een mooie solo-carrière uit. En dit was misschien wel het bekendste wapenfeit, Love is All. Helemaal niet gezongen door Glover trouwens, maar door zijn collega Ronnie James Dio. Nog zo'n hardrock-icoon die zijn sporen verdiende bij Rainbow en Black Sabbath. Ik heet je opnieuw welkom in Zwart Werk. Je zit hier in goed gezelschap bij ons. Al zou je het tegendeel beginnen denken, want hier is Feel Like Making Love van Bad Company.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

Bel me alsjeblieft, call me 0039. Daarmee zal je hoogstwaarschijnlijk moeten beginnen als je Spanja wil opbellen. Dat is het landnummer van Italië, want dat is haar moederland. Spanja die viel in de jaren 80 enorm op, dat herinner je je waarschijnlijk nog wel. Een hele extravagante look, zo'n wild getoupeerd kapsel. En ze doste zich uit met stoere, typische jaren 80 punk- en pop-outfits. Welke tiener had er destijds geen poster van haar?

0: Een klassieker op deze zaterdagnamiddag uit 1974. Deze Ace met How Long.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Dimmerstad.
0: Stevie Wonder die komt dit jaar naar Nederland. Op 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn jubileumtour Songs in the Key of Life. Hij viert daarmee het 50-jarig bestaan al van dit baanbrekende album en speelt er alle nummers van. Van de stuiterende funk van I Wish tot de jubelende blazers van Sir Duke en het meeslepende Pastime Paradise. Bij ons vandaag in Zwartwerk geen Stevie Wonder, maar wel Coolio's remake van dat laatste nummer. Dit is Gangsta Paradise.

Easy Beats. Ze kwamen uit Australië, maar zoals je allicht weet hadden ze ook Nederlandse roots. Harry Vanda, een van de leden, was een Nederlander die in 1963 samen met zijn ouders emigreerde naar de andere kant van de wereld. Hij is ondertussen het enige nog levende lid van de Easy Beats. En we konden allemaal nog eens meezingen met hun klassieker Friday on My Mind.

See the Trouble with Me van Barry White. Hij schreef het nummer samen met Ray Parker Jr., die destijds als gitarist optrad met Barry White en The Love Unlimited. Begin dit jaar was er het afscheidsconcert van Golden Earring en de Ahoy in Rotterdam. Het doek is definitief gevallen over die Nederlandse rockband na het overlijden van George Kooijmans. Diens meesterwerk gaan we hier nog eens draaien. De Golden Earring is dit met Twilight Zone.

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
3: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertse straat nummer 8.
2: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND inhalen.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
9: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
10: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
11: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
12: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

It's a Heartache, dat was een nummer van Bonnie Tyler uit 1978 hier bij Radio Demerstad. Zondag 20 september tussen 9 en 17 uur vindt in Park Schoonhoven in Aarschot een dogfestival plaats. Je kunt er terecht aan kraampjes met hondenspullen voor demo's en je kunt ook een tekening van je hond laten maken. Er staan ook foodtrucks en de toegang die is er gratis.

de Little River Band van Nederland. En Cayuta Hill, dat je hoorde, was hun bekendste nummer uit 1977. Dit was het alweer voor deze Zwartwerk op zaterdag. Morgen zijn we opnieuw van de partij vanaf 4 uur in de namiddag. En voor zometeen heel veel plezier met Willem Doorleijers. Every little thing he does is magic.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
4: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
3: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournée Nationale van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moeling.
5: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
3: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.

0: It's a celebration. Natuurlijk is het een feestje, want op zaterdagavond gaan we altijd hele toffe dingen doen, dacht ik zo.
1: Dit is Weekend Willem.
0: En goed nieuws, ik ben er weer tot 8 uur. We vliegen er weer in. Patat, zou Wits ook alweer zeggen, van Big and Bets hier voor die serie. Nee, dat is mevrouw Allee Verdoemen uit Samson en Gert. We vliegen erin, patat. Ik ben de naam even kwijt. Is ook niet belangrijk voor nu. Ik heb chemise erbij in de platenkoffer. Baltimora. En de Thousand Boy komt er ook aan. Eerst Vicky Sue Robinson. Uit 1976. Turn the beat.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
3: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
1: Je hoort nog eens wat.
4: Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.

Steven die stuurt nog, dat was Frida Kroket die jij bedoelt. Van we vliegen erin patat. Ja. Al die leuke typetjes uit Samson en Gert. Ja, heel Vlaanderen kent dat natuurlijk. En ook in Nederland was dat zeer bekend. Vrienden, we gaan het over andere zaken hebben. Muziek, funk, disco en dance in je radio. Tot 8 uur. Weekend Willem voor de zaterdagavond. Met Shaggy, Mr. Boombastic. Achter Gloria Gaynor. Never can say goodbye.

Wat een plaat blijft dit. Let's start the dance again. Hamilton Bohannon op Demerstad. Zometeen gaan we het hebben over onderwerpen waar normale kleine kinderen nog helemaal niet van mogen weten. Eigenlijk ook niet op dit tijdstip. Salt and Pepper, let's talk about sex. Het gaat gebeuren. Eerst de London Beat. Een van hun eerste en een van hun beste. Nooit een groot hit.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Radio Demerstad.
2: Demerstad. Ik ben Brabant en Limburg.
3: Cinderella cut it up one time.

0: Dignified. Oh, I smell something.
1: Toffe vergeten track van Earth, Wind & Fire, Saturday Night. Dat is weer iets anders dan Boogie Wonderland, hè? Die horen we ook heel vaak. Maar dit is wel echt toepasselijk ook, hè? Die we regelmatig op de vrijdag en zaterdagavond er extra tussen steken. Ook straks weer in een nieuwe Party Train, zaterdag editie met Björn van Zundert. De Stampeders, Hit the Road Jack, eigenlijk van Ray Charles. Maar dat was een versie in 76, heel erg leuk gedaan. Die komt er zo aan, met Wolfman Jack. Eerst tijd voor de SOS Band. Grote hit hadden ze met Just Be Good To Me, maar ze hebben zoveel singles meer gehad. Denk aan deze, Borrowed Love.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken.

behoorde tot een van de eerste, allereerste rapplaten. Het was toch wel eind jaren 70 het geval. Terwijl het echt pas eind 80 en in de 90s door begon te breken. Rappers Delight, Sugar Hill Gang. Bij Demonstrat, zometeen nog een uur weekend. Willem, de hele programmering, als je het niet helemaal in je hoofd hebt zitten. Dat kan, check het even op radiodemonstrat.be. Daar vind je ook de uitagenda onder het knopje agenda. De week- en weekendkalender hebben we daarin gezet voor u. En de hitlijst van vanmiddag, de Flashback Top 30. Plus de playlist kan je terugkijken. Allemaal op radiodemonstrat.be. We'll be right back.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
4: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
3: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
5: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
6: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
3: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

0: Diana Ross met haar handvol discoplaten die ze had. Ze maakte ook die hele lekkere soul met de Supremes natuurlijk in de jaren 60 al. Upside Down bij de Emerstad.
1: Willem Doreleijers.
0: Vliegen erin nog tot een uur of acht. We hebben Hazel Dean bij de B-52's. En eerst Donna Summer. Het geweldige meesterwerk dat geproduceerd werd door Giorgio Moroder. En meteen in eer van haar eerste bonken van hits. En daarom draagt zij met recht voor haar hele leven nog de Queen of Disco met haar mee. Dit is I Feel Love.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen. Of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

met Kate Pearson, hè, natuurlijk. Leuke ramen die later met R.E.M. en met Iggy Pop nog een hit had. Dit was de succesvolle formule met de B-52's. Love Check bij Demerstad. Op zaterdagavond meer funk en disco en dance in je radio. Zometeen Next Tracker Band naar Sheryl Lee Roth. Well,

Gordon Lightfoot, hè, maakte volgens mij ooit de originele, als ik me niet vergis. If You Could Read My Mind. Een disco-hit werd het in de jaren 70 dankzij niemand minder dan Viola Wales. Het was begin jaren 80 zelfs. De Benga Boys uit Nederland, die komen er zo in geboomd. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Met uw bas-speaker. Eerst Gusto. Oeh, even lekker 90's blokje. Is het zo'n lekkere, geile groove in, mag ik wel zeggen, ja. Disco's Revenge bij Demerstad.

Ook een gezellige bende Disco Vogels, hè? KC en de Sunshine Band. Get Down Tonight bij Demerstad. Met ABBA zometeen en een speciale remix. The Lay All Your Love On Me bootleg uit 2023. Was natuurlijk rond die comeback. Zijn allerlei helden ook meteen met hun plaat aan het sleutelen gegaan. Ja, alles kon weer ineens met ABBA. Maar was toch geslaagd. Je hoort hem zometeen. Eerst Regulate. Warren G en Nate Dogg met een beetje mosterd. De basissaus van Michael McDonald's. I Keep Forgetting erdoorheen.

0: gaat. Er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

De heerlijke band van Ries Winnen. Bij Demon staat de Scabs en Time. Zometeen is het tijd voor de Party Train. Ik laat je achter met Peaches en Herb. Het heerlijke Shake Your Groove Thing. Fijn weekend.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
3: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

De zomerse zon in je radio. Zo beginnen we goed op een zaterdagavond bij Dijmerstad met de Party Train en de Gibson Brothers en Latin America. Ja, waar moet je anders over zingen als het zomers en zonnig moet zijn uiteraard. Ja, je kan de Belgische kus nemen, maar dan komen we bij van die deuntjes zoals Hugo Matthijssen en dergelijke. Daar gaan we een beetje van wegblijven. Sorry, niets tegen de man trouwens hoor. Orchestral Maneuvers in the Dark in dit uur. Ook nog de Ward Brothers en Jenny Burton. En nu de Tramps, Hooked for Life.

0: Eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

De party train, dat is op de net een trick. Hè. Wij gaan al een beetje sneller, maar eens de mannen van Orchestral Maneuvers in the Dark op gang komen, ja, dan is het ook goed vertrokken hoor. Met The Locomotion kreeg je ze uit 1984. Daarvoor Patrick Coley, de man die je ook wel kent van Do You Wanna Funk? Hè. En Manogy uiteraard, die je er net kon beluisteren. De discotheques en Get Dancing, zometeen hier bij de party train op zaterdagavond bij Demerstad. Eerst deze leuke song van Amy Winehouse en Mark Ronson. Ze hebben het nog eens een keer over Valerie. Well,

En daar doen we het voor dit soort plaatjes nog eens een keer op een zaterdagavond te mogen laten voorbijkomen. The Ward Brothers en We'll Cross That Bridge, but We'll Get Over It. Ja, waarschijnlijk. Het was 1986 toen ze daarover op de radio het eerste nootje lieten horen, zeg maar. Kids and Don't Stop, zometeen gaan we daarmee de jaren 80 in. En om je leuke 80's liggen nu voor je klaar met deze Jenny Burton. Ja, een beetje slechte gewoontes. En daar had ze blijkbaar toch wel tenen.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is de septembermaand. Sommige mensen beginnen dan meteen te denken aan het vallen van de bladen van de bomen. Hè, de herfst die eraan komt. Maar herfst is het hier nooit op de radio. Zelfs al is het herfst, daar doen wij niet aan mee. Zeker was niet in de Party Train met de Players Association zometeen. Turn the music up, dus de volumeknop mag wat harder. Naar deze van Nini Cherry.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND inhalen.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. De toeschouwers liepen geen gevaar. Journaliste Tanita de Meij is voor ons ter plaatse.
4: Het is namelijk misgelopen met een ex met paragliders. Die hadden allemaal vuurwerk bij. Het was best wel indrukwekkend, maar het is dus duidelijk een misgeloop. Er zijn waarschijnlijk pijlen slecht terechtgekomen en er zijn dus 3 verschillende branden ontstaan. Ik zie hier de brandweer weer massaal aanwezig is, die nog massaal ook aan het toestromen is.
3: Intussen is de brand wel geblust. Er staat nog een droneshow gepland en die kan gewoon doorgaan. Voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0-zege. Maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong volledig uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaar blijft 6e. En op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg is dat, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

Met de speciale werkschoenen aan, een helm op en uw werkpak natuurlijk, dat u niets kan overkomen, want anders kon je hem niet doen, hè. De Safety Dance, the man without hat. Zonder, ja, niet hoofd. Hat, maar dan een hoofdheksel. U begrijpt het wel. Ja. Hey, welkom erbij. Dit is deel 2 van The Party Train. Dit is jouw zaterdagavond op Demerstad. Wij zijn er helemaal klaar voor het feest op de radio. We nemen je mee richting 10 uur. Met de nieuwe muziek van Paul Parker, Patrick Hernandez en ook The Limit onder andere. En nu Ronnie Griffith en The Best Part of Breaking. Go!

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
5: Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

Volgens mij actief in de schietschool, deze Paul Parker. Want hij was right on target. Daarvoor leuke 90s classic. Dik hit geweest in 94 voor Jam & Spoon. Dat was Right in the Night. Straks is er Patrick Hernandez. Jawel, Born to be Alive. Hij is onderweg voor je. Na deze van Barcase. Dit zijn ze nog eens met Sex-O-Matic.

Hij deed seksuele handelingen in een toilet, blijkbaar bij een politieman. En dat gaf hem eigenlijk een idee om een plaat te maken. George Michael en Let's Go Outside, Let's Get Outside. Ja, het was een beetje een woordspinning op het feit van... ja, mannetjes, hier ben ik, hè. Ik ben uit de kast. Je moet u geen illusies maken. Rosella komt dus zo meteen voor je aan. Everybody's free to feel good. Dat is van The Limit en Say Yeah.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

Ze zongen toen dat het allemaal oké en alright was. Als je tegenwoordig de Def Dames Dope nog eens een keer bekijkt. De tand destijds heet dat dan. Ja, het was niet bepaald in hun voordeel. Sorry, ik kan er ook niet aan doen. De Def Dames Dope uit betere tijden dus, uit 93. En it's okay, it's alright. Kathmandu en I Wanna Dance. Helemaal niets op tegen. Gaan we ook doen. Maar dat doen we eerst met Yazoo. Don't go.

0: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30.

Al wordt het wel eens als fout bestempeld, zo fout is het niet. Het is gewoon leuk. Snap was dat in The First, The Last Eternity. Het wordt zo meteen nog veel leuker, want Chris is in je radio zo meteen tot en met middernacht. Hij doet de partytrain voor je verder en heeft heel veel lekkers en leuks voor jou klaarstaan. Nee, het is niet Sinterklaas, die Chris, vergeet dat maar. Richting nu Santino, Cathy Denise. Dit is ze met Touch Me Baby, All Night Long.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
4: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat 1 à 2 weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
3: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
5: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
3: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal. Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaar blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.

0: Dankjewel Bjorn voor de partytrain, voor jouw stukje van de trein. En ja, je zal nu even verder moeten met deze conducteur. Ja, met deze conducteur. En dat is deze jongen.
1: Chris van Opstal.
0: Ja, die doet het tot middernacht met een extra partytrain op deze zaterdag. Je hoorde Arsi met Use It Up en Wear It Out. Een tophit was dat in 1980. Welkom in alweer een nieuw uur van...
2: The Party Train.
0: Juist ja, en we rijden straks onder meer door met Ben Liebrand. Dance Classics, The Mix. Maakte die in 1989. Daar was die erg goed in natuurlijk. Hè? Die Ben Liebrand in al die mixjes en knippen en zo. En dan zorgen dat die beatjes op elkaar uitkwamen. Ja, het was een artiest. Maar eerst is Marsha Raven. Dit is inderdaad een vergeten nummer uit 83. Het plaatje heet Catch Me. Vang me dan als je kan.

The Weep at the Girl Rappers and We Rule. Ja, die meisjes die waren heel populair hoor. Eind van de jaren 80, begin 90s ook nog. Hè. Dit waren ze, We Rule 1988 en wekenlang nummer 1 gestaan. Ik moet u George McRae niet meer leren kennen. Die kennen we allemaal van Rock Your Baby. Ja, weet je wel, Rock Your Baby, wat een dikke plaat was dat. Zeg maar, hij had ook nog een opvolgertje voor het nummer in datzelfde jaar, 1974. En dat was deze van George McRae. I Can't Leave You Alone, maar dat is ook nergens voor nodig. Hey,

Dat was Bob Marley, Could You Be Loved? Het is een vraag zoals een andere. Misschien een beetje indiscreet, dat weet ik wel. Maar in 1980 kon dat nog. Ja, dan kon je nog indiscrete vragen stellen voordat je een hele commissie achter je aankreeg. Ik moet hier even op het juiste knopje drukken, denk ik. Juist, ja. Even kijken, voor morgen zondag zwaar bewolkt. In de loop van de voormiddag trekt er nog wat regen over ons land van west naar oost. Maar in de namiddag wordt het weer droger. Bij 17 tot 21 graden, bij een matige zuiden tot zuidwestenwind. Maandag beginnen we grijs met lage wolken, plaatselijk nevel en mist. De lage wolken, ja, er kan af en toe wat motregen uitvallen. Maar het kan 24 graden worden. Dinsdag beginnen we met veel zon, tegen de avond mogelijk wat regen. En jawel, het zou wel eens zo'n 25 graden kunnen worden dinsdag. Dus ja, qua temperatuur zit het goed, maar helemaal droog houden we het misschien niet. We krijgen het wel warm met

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

Double Trouble in the Rebel MC was dat een Street Tough. Wat een toffe, dikke hit in 1990. En 10 jaar eerder bracht T.S. Monk een dansbaar nummer uit. Dat heette Gimme the Bon Bon Bon Vie. Dat zullen dus wel allemaal bon vivants

Jennifer Page was dat en je hoorde Crush, beste vrienden, in 1998. Ja, waren er mensen die een beetje een crush hadden op Jennifer Page? Dat zou kunnen. Fruitcake hadden we ook met My Feet Won't Move. Je luistert Radio Demerstad. Dit zijn de grootste classics aller tijden. Ja, en op deze zaterdagavond zelfs de grootste dance classics aller tijden. Tot aan 11 uur onder meer nog de Breakfast Club. Zo meteen met We Are Right On Track. Maar eerst is het deze van Billy Ocean. Billy met de natte achternaam. Hier is Stay the Night.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
3: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen het extreemrechtse AfD. Onder meer in Düsseldorf, Hamburg, Berlijn en München kwamen mensen op straat. AfD won vorige week de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, met veel verontwaardiging tot gevolg. De AfD-tak daar werd 3 jaar geleden al officieel als extremistisch bestempeld. En in ons voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Kwestie wel bezig te blijven. Het was Belgisch, oké. Okay. Een beetje Belgisch mogen we wel stellen. Dus we mogen er wel een beetje fier op zijn. Het was Technotronic met Pump Up The Jam. Zelfs een nummer 1 geweest in de Amerikaanse Billboard Hot 100. 1989. Een nieuw uur van... The Party Train. Maar dat wist je al. Chris van Opstal. Skipper en Turner zo meteen met Thinking About Your Love. Niet te lang nadenken erover. Maar eerst Brothers Jam.

Ja, ik ken wel wat mensen die high energy hebben. Een van onze techniekers, een van onze zendtechniekers voor de DAB Plus is iemand met high energy. Die heeft een kerncentrale in zijn gat, denk ik. Evelyn Thomas was dat in 1984. Zometeen neem ik je mee terug naar de 70s. The real thing, you to me are everything. Maar eerst Gary Lou. Kwestie van een beetje collegialiteit in de wereld. Dat moet er nog wel zijn. Hier is La Colle.

0: de Bee Gees, beste vrienden. Kwam dit niet uit Saturday Night Fever? Ik dacht het wel. Ja, dit was More Than A Woman. Ja, en tegenwoordig ja, moet je daar een beetje mee opletten natuurlijk. Het zou een serieuze schrikking kunnen zijn, denk ik dan.
1: Zaterdagavond.
0: Zegt u maar.
1: Jouw weekend wordt heter en beter. The Party Train.
0: Ja, maar het moet ook niet te heet worden. En vooral moeten we niet te veel slechte gewoontes hebben. Want hier is Jenny Burton. Ze zingt er over de bad, bad habits. En ja, kan een mens dat nog afleren, hè?

Ah, kijk eens, beste vrienden, daar krijg ik dus een beetje warm van dit soort platen. Jazeker, Luther Vandross was dat een van mijn favoriete artiesten over tijd. En Never Too Much. We hadden ook Gladys Knight and the Pips. En Come Back and Finish What You Started. Ja, kijk, als je ergens aan begint, moet je dat ook afmaken natuurlijk.

0: Gala was dat. En Freed from Desire, beste vrienden, Italiaanse madame. En een dikke top 10 hit waard in 1996. Nou, eens even kijken. We hebben hem bijna gehad. Deze partytrain voor vandaag, zaterdag 12 september. We gaan op naar middernacht en naar het nieuws. Dat doen we onder meer met een nummer dat eigenlijk helemaal vergeten is, eerlijk gezegd. Want dat stond in 1990 heel even in de top 10. Het zijn de Bingo Boys. Zij leren ons dansen. I wanna teach you how to dance. Hey, fijne zaterdag nog.
1: Okay.

gelinkt zijn is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde gisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn dus geen aanwijzingen voor. En in ons voetbal heeft Union gemakkelijk gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OHA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OHA Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw is er een drone gespot in de buurt van Brussels Airport, voor de tweede avond op rij al. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van luchtverkeersleider Skies. Gisteravond werd de landingsbaan zo'n half uur gesloten

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.